Maar voor je zijn baan dit. Niemand had je pas in duin. Kleden, humore, appoggio in un caffè. Se si scrive, io posso.